en lobio nast lekio serefi. A yong mandakwe alade sandis mi dokaba, saman ker mi eten. Jesus looking, and Jesus dying that okay. Goseri nawa gudu boy, goser aladen gudu sayabi, dai prati amoni gipoti man, ya, dai kongonanga misa fenuan gudu in hemel. Dia yong mayere dati, akiswan sari na ine ati, and Jesus taigi den disbu, en moeilijk voor een goede man, koin hemel, ja. En daarom met hij je baka, adem makkelijk voor een kamerip zijn na olof voor een nai, dat een goede man kona in hemel. Nou, lobby wan, a jong man disi, kona Jezus en a actie wan actie. En sana mooi wan, a boy disi actie wan actie en a actie a juiste persoon die op te maken naar faimu libi, faimu waka, en fai kan vind eeuwig leven. Jezus nena eeuwig leven, lobiwan. En na actie, wan mooi actie. En in na takie, kom tak disfosi, fai fadde beka saptaka mans na wan reike jonge man, bekano kontak Abraham moni dape, maar a krosis a wer kon dape, I mo abi bumoni fu bayen dosa kleiden van man e sortak amman abi amana wa moni man en da ma aksi Jesus taki sami mo du fu fen ewak leve wa moi aksi en a aksi a yorso masra Jesus no ta yen takwe luku erio mayo pa no brokotro no fufuru ifi brokotro inom tro moro no fufu no dis no de dati. En a jong man takwe aladen sandits mit napu buna in seke ba saman keer mi ete. Da Jezus tayen taki Jezus luke mooi. Da taki goser aladen gudu sayabi. Goser den gudu sayabi. Da prati amoni gipoti man. Da kongo na nga mi. Isa fenuan gudu na in hemel. En lobi wan. Di a jong man yera tor disi. Asan naken bika abi furu gudu en dan a young man disi draigwe libi Jesus en Jesus taigi de man vinta ki si ade makkelijk fu ade makkelijk fu anka mail psa ina olof wan naida wan gudu man ko in himmel man obi wan a fast far boy disi tak na na Jesus. Dan atakwe ala de sandi chakwa fes dape mi du den kabamit napu buna in se soleis lobi wan wileg geloofige soleisi ye tak na ngawan sma dan afas fai piki yo afas fai taki da bena ukan taki bena ino man tak notif Jesus na nge moro because say de afas fai piki yo da ges taki asap ala sani at napu bun adena geloof terwijl lobby wan ano sabi notifu a geloof, maar antwoord saai gi, dan je denkt tak na wan suma di bekerk ba, of so lees ons my piki taki, ai, mi bekerk ba, sot kemente ego, is a de pi, ala so tu fasis ma, e pot beri lobby wan, fo lasi a mois momenti disipi a manis komit na nga a verlosser. En lobuang, mi denk tak a young boy dis biabuang presi na temple tu, because fin rijkdom en so en so. So sons my abi posisi tu, because busai le sa isab en so. Ma dat ne meki you an presi na in gado. So, Jesus know, wa aksi de jana mi know taki, Jesus be meinen taki, asma, mugo ser ala in gudu da ko an poti man, da sa fenu wan gudu in hemel. Sa Jesus be bedoel na nga pistor disi. One. Lobi wan. If wan sma okona gado fukondin gado. Dan wan sani musabi yo abi fu libi walo sani. Walo sani desa yo abi fu libi. Pot na wan se.

I told you for a young boy this thing. A fast for attack na na Jesus da setik ba da bunka ba te be na ukanta kana notify na odu moro. But da Jesus got tetsen luku go fien ati luku. Ofu a boy this in ati dena gado of in ati dena en raidom. Abasi fen libi aligere ma fen libi na en raidom. So soms ma ook to na in we samenleving en kruturu minota kruturu na obia wan de libis my mex kruturu na obia kruturu na levens gewoonte ma des my mex kruturu na obia en soms ma en kruturu leven te boven alasani en afko de rei libi de boven alasani en huru libi de boven ala sani. En kwai libi, en kos libi, en liger libi de boven ala sani. A libi saai lei, en money libi, en disi dati. Waardoor bepaalde sani sande in a libi voor een sma, kan belemmer you, kan tap passi gi you voor fen ewek leef, voor fen Jezus leke verlosser. Want in one libi a kruturu, a verkeerde kruturu. In one libi, sai be leri before, sai be sabi before. Soms man wan kmopo in de false leer, in de false sani sarin bende, de wan hora san dati. No, no, if usma dede lobi wan, yesi de pot wan freine, midir bakalek wan engel, pot wan foto na Facebook. Dat want ik bijna ook kan takken alasma egoa hemel. Want tekst de in a Bijbel attacken. If we libi, we libi gigado. If we dede gigado. Asan dat ik play one role na dins, maar hier het ook. Dus if mi dede na gado, mi dede gigado. An ebo doel takken of een ewe kleef. Ino be libi wan gado libi. Ino dede wan gado dede. Ino dede na in geloof. Dus yo go lasif ewe. A tekst dat no one an e save you. A text Sanskrit talking, if you libi, you libi, you got if you did it, and they save you. A text that one talking, ala libisma, abi front word to nagado. You libi the one front word to libi nagado. Nagado itaki, nagado ibopal. Dus if you did it in sondu, nagado ibopal. If you libi in sondu, nagado ibopal. Don't take Allah fasani waka na ngayu, fasani o deni you libi, fasani o deni you dede nagado ibopal. Ma dat no an taki ofen ee wak leef, you mbeker en dry libi. So a young man disi, mi denki a sansa Jesus bewan do, Jesus bewan firen loku, if a fast five sorens ref ja, if werkelijk na gado no mo libi ni nenso, of ne fariseer systeem, nanga emoni libi, e play one role na in a libi. And Jesus troyat a firigo da san kwadoro, want a young man di beko aksia yo is de persoon samu dvu fen ewek leifu, Jezus tegen precies voor zijn moede a wakagwe. En we no lees not veel moro of later of a bokeer of san. Maar gwelibi, Jezus a gwelibi a ewek leven na ngala aksi dia aksi. En mi denk van jong man is betak ja boemeester misa doen Jezus betak nee, go en do saai beleri. Maar amandigwe, ja amandigwe, en ago libe egi libi godoro. Lobo an so kande nanga minanga you ook to in a world disi, tak we lay with libi, en bepaalde sa ne play one role, you smoko e play one role, you drugs e play one role, ala de sota sot sani e play one role na in you libi. Waardoor a Christendom, Jesus san kong in a world jadora lobi fugado, ne play one role gi, ne span ator dati. You libi saye lei, den san saye do, na dat ye play one role, na in your libi. Lobuan, dat kan make it last a ewak leifu. Dat kan make it last Jesus. Dat kan make it itana in a duisternis. Dat kan make it tan onder di

0: Ibri futego golasif ewok lobo waf den sani san e hebina in mi atilekwang connecti fugado na ewok lasi lobiwan toro kanada fugado masra Jesus make me go samon nga in ator dis mi ne wan gen lawla wan suma u denk taksana if a denk even serefin na in hell. En lobo anteneti tapwe tak adungruere. Masami sidape. En na heer hel abisele huis. Pez kosbare ziel sroto. Fuakti a krutudei saikon. Lobiwan, if ye yere mi. No dry dry. No do like a young man disi. Take Jesus like a forlosser. Take Jesus like you forlosser and libi na nga en. Dini en, ki you libi abra na en. E Jesus no tay ya yung manu mo fa goser den sani. Ma jewan bo lofte is a fenuan reikdom na in gado. Lobi wan, ja aswa gronta po ukan gudu, uka abi wagi, we fa wesi den somen bo dreifu de wagi man, mino karning, uka bi bigi wenkri ala salt apple uka bi disi uka bi dati malobiwan amoro besta san san wasma mu abi na de rijkdom fu hemel en dati kan kis door fu tek Jesus leki fu losser en bekeer aboy disi draigwe nanga ala en rijkdom nanga ala en gudu agwego libi en libi. Terwijl ik kon aan juiste man, aan actie, aan juiste actie, en aan kiesie wat mooi antwoord. Maar antwoord nog klopt naar een alibifing, aan antwoord nog die moet kenken alibifing, die moet jouw verandering komen, aan of hier een boom, aan draaigwe. En Jezus tegen de man vindt dat ik luister nog, aan moeilijk voor een rijke man kon aan in hemel. If wa reike man bekeer, as a kona in hemel. En an ebo dul ja reike man wa, mas ma di lai wa lo sani na in en libi, san wan pot na wan se, ka meki go lasif ewak. E Jesus tak wa mo isan, ja tak wa kamel. Mi go na esra elba, lobe wa wan kamel an wan lao lao san. A bigi hei, e Jesus tak wan kamel kan psa na ina olof wan nai. Leki wan guduman kona in hemel. Ade moeilijk fu wan guduman kona in hemel. Ade moeilijk fu wan sma di no wan libi noti kona ina hemel. Ma ade makkelijk fu wan kamel psa na ina olof wan nai. Dat wan taki. Mino go ina tor dat dipi dipi maar wan kamel. De mai pur de laine mindri baka en adoro na in Israel piamu psa sambe charan anem fuan olof wan nai da kamel kan kroi pipsa gweini na so mina ngai ala de san diwe show diwe chana in wid libi de san de tapasi jo de san de hinder god of broko doro na in wid libi de san de muile kwi de san dat lobi wan den kan mopo na pasi. O kan pot de na wan se om Jesus. En lobi wan, mi kan taigi yo wan sani. Da de sani fu hemel mola bi war de moro de san fu grontapu. Darom lobi wan, efi mu pot san na wan se, efi mu libi sani, libi den, en mek Jesus Christus tek presna in yo libi. Fika den sani, den chobo sani, den doti sani, den hogri sani, de san di kan tai you seal, fornitek you seal, poti de awan sei, en kontek bun sani na in Jesus. Lobi wan, make God bless you na nga tor disi. A reika yongo man disi, a dry gwe, because of a word to di konen, an of ene en bun, man awa yoyis the word to konen, libi den sani fa world, den san di no bun. En mek den san fu Jesus tek pres na in your libi. Da so ik kan de geseken blessing fu fin ewek leven minang a you. we tapuja we bar a josi baka masagado we taki grantani ni na name fu masra Jesus ukona akababa kafu aboskopu disi and we put ala sanina in your anum and we taki dunsutron grantani mitata ini da maktaka name fu Jesus Christus grantani masra in Jesus name. Amén. God bless you.
1: Hola, mi amor.
2: Papi, ¿me vas a leer un cuento?
1: Por supuesto que sí, pero este es muy especial. Había una vez una princesa

0: tin ut.
1: I wanger kir mi ung. Pekko på ete.
2: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, I say.
2: Internet, fast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected, I say.
2: Connected na Oso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected na Broco, met Tiri's uw business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected, all I say. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.

0: Het is 5:00.
1: Luisteraars, goedemorgen. U hoort dominee Diane de Graven. Dit is het programma Een Goed Begin. Ons thema voor deze week is het vangen van mensen. En we hebben gisteren mogen horen over de schrijver van Psalm 73. Hoe hij erop uit wil trekken en iedere dag weer wil vertellen over God, over Gods werken, hoe het leven er ook uit mag zien. Vanmorgen gaan we naar het boek Genesis, het begin. En we gaan naar hoofdstuk 12. En we gaan horen over de roeping van Abraham. We lezen de verzen 1 door tot en met 4. Genesis 12, vanaf vers 1 door tot en met vers 4. De roeping van Abraham. De Heere nu zeide tot Abraham: ga uit je land en uit je maagschap en uit je vaders huis naar het land dat ik je wijzen zal. Ik zal je tot een groot volk maken, je zegenen en je naam groot maken, en jij zal tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie je zegenen, en wie je vervloekt, zal ik vervloeken. En met jou zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abraham, zoals de Heere tot hem gesproken had. En Lot ging met hem mee. En Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran trok. Tot zover de versen 1 tot en met 4 uit Genesis 12. U bent natuurlijk vrij om door te lezen op uw tijd. Vangen van mensen. Mensen vangen. Hier horen wij hoe de Heer aan Abraham zegt: ga uit je land, uit je nageslacht, je maagschap en uit je vaders huis naar het land dat ik je zal wijzen. Hij was 75 toen hij gehoor gaf aan de roeping van God en vertrok uit Haran, uit het land van waar hij kwam, uit zijn vaders huis. 75. Vandaag de dag zouden wij zeggen: maar aan wat leeftijd dat je begin wat nieuws aan niet toch? Je hebt je hele leven al de dingen gedaan die je moest doen. Op je 75ste ga je echt niet iets nieuws ondernemen. Maar weet u, wanneer God roept, speelt leeftijd geen rol. God kijkt niet naar leeftijd. God kijkt naar wat hij met ons wil en kan. Je moet u voorstellen, deze oude man, senioren burger, heeft zeker ongemakken. Kinder hatting, bakkei hatting. Ga maar daar, ga maar naar. Kijkt u maar naar uzelf op deze leeftijd met welke ongemakken u niet allemaal geconfronteerd wordt. Het leven heeft zijn tol geëist op je lichaam. Vooral als je gedurende je leven hard hebt gewerkt en veel van je lichaam hebt geëist. En hij hoort die stem van God die hem zegt: ga weg uit het bekende. En je gaat naar het land dat ik je zal wijzen. Dus Abraham heeft geen idee, Podoro. Dus het ware, hij heeft geen clue, hij ziet geen hand voor ogen. Hij hoort alleen die stem. die hem roept, hem oproept, hem wegroept uit Ur, dat oerland, vaderland. Hij moet op reis. En hij heeft alleen maar God om te vertrouwen. Hij moet het wagen met God. Hij moet het proberen met God. Hij moet op weg gaan naar een ander, een beter vaderland. Wij zeggen, Winsva anego insranang, milopsranang. Soms worden je gouden bergen beloofd in den vreemde. Je wordt aangetrokken, je wordt als het ware verleid. En dan denk je, beter mi pina in mi egi kondreere. Dan dat ik in een ander land ga pinaren. Maar Abraham moet het wagen met God. Hij moet naar een ander land. Waar is dat? God zal hem de weg wijzen. Stap voor stap. En gaandeweg zal Abraham wel ontdekken waar de melk en de honing te vinden zijn. Het land overvloeiende van melk en honing, zegt de Bijbel. Kanaan, het beloofde land. Hij zal zich moeten richten op

focussen, concentreren op God om te kunnen zien waar God hem leidt. Hij vertrouwt op die stem die hem roept. Zo is het allemaal begonnen, lieve mensen. Zo is Israël geworden wat het is. Een volk van dag en nacht. Een volk van duisternis en donkerheid. Maar ook een volk van licht en leven. En vandaag de dag is er oorlog tussen Israël en Palestina, Gaza. Mensen die elkaar uitmoorden, vermoorden. Kinderen, vrouwen, mannen. Maakt niet uit wie. De bombardementen vinden plaats met de hedendaagse technologische wapens. Is geworden wat het nu is. Een volk dat als een blinde door de wereld gaat, maar tegelijkertijd helder zicht moet hebben op Gods onafwendbare toekomst. En men zegt dat Israël de weg is gegaan van geloven. Maar ook wij moeten onze weg gaan. Wij die geloven. Wij die zijn van Abrahams geslacht. Alle mensen overal vandaan gaan de weg van die eerste aartsvader. De weg van de blinde die tegelijkertijd een helderziende is. Wanneer wij die roeping aanvaarden, wanneer Jezus ons roept om hem te volgen, wanneer Jezus ons achter onze vissersboten vandaan roept, van onze potten en pannen, zoals Martha vandaan roept, om vissers van mensen te zijn, dan roept Christus Jezus ons op om in den blinde hem te vertrouwen. Als mens weten we nooit waar we precies aan toe zijn als we de Heer volgen. Wat we slechts weten, de Heer zal mij de weg wijzen. De weg naar een land waar leven is in overvloed. Hij zal mij de weg wijzen in dit leven. Gaandeweg. Als ik hem vertrouw. Abraham, 75 jaar, staat op en volgt. Laat het vertrouwde achter zich. Wat hij heeft opgebouwd, wat hij bij elkaar heeft vergaard, hij laat dat en gaat die roeping aan. God heeft ons reeds gevangen in zijn liefde en hij vraagt van ons om vanuit die liefde dat geloofsvertrouwen erop uit te trekken. En weer mensen voor hem te vangen. Uit Oer is hij getogen, aartsvader Abraham, om voortaan te geloven in het land van Kanaan, om voortaan als een blinde te zien, een donker licht, om voortaan helderziende te zijn op God gericht. Zo moeten ook wij Jezus volgen op zijn weg. Hoe vaak is onze weg niet donker? Hoe vaak is het dat we geen handvogen zien?

0: vaak is het dat we gevraagd worden, laat alle zekerheid los. Laat die goden, die we van huis uit zo graag eerbiedigen, laten we die loslaten. Laten we achter Jezus aan. En laten we dat gelovig doen. Want Hij is het licht op ons pad. Hij is de lamp voor onze voet. Volgen we Hem, dan verdwalen wij nooit en te nimmer. Ik wil u een hele fijne dag toewensen. Tot morgen.
1: Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. Parbode duikt in haar kofferverhaal achter de realiteit van drive-by shootings in Suriname. Wie zijn de daders? Wat zijn de patronen? En wat heeft de DNV ermee te maken? Verder, ex-medewerkers vertellen het verhaal achter de crisis bij SLM. Heeft het allemaal nog wel zin? En DNA-voorzitter Michael Adien spreekt in een interview openhartig over zijn carrière, zijn vijanden en de onrust binnen de NDP. In ons themadossier lees je alles over migratie. Van Cubanen en Haitianen in Suriname tot Surinamers in Fiji en Javanen in Coroni. Dit alles en nog veel meer in Parbode Magazine. Voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
2: Veilig verzekeren, bij Self Reliance.
3: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
4: Zranazani, Naskip. Love you.
5: Connected alase.
6: Internetten, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
5: Connected alase.
6: Connected na Osso, affordable for you.
5: Yeah, yeah.
6: Connected na Broco, met TVCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
5: Keeping you in touch.
6: Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
5: Connected alase. Enjoy affordable connectivity.
6: Still the most affordable. TVCU keeping us in touch.

hele mooie en gezegende ochtend, geliefde Rhapsody Time, Reality Time. Blijf vervuld met de geest en leef in het woord. Dat is vandaag onze thema en onze thematekst is gehaald uit 1 Korinthe 12, vers 13. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. En wij allen zijn van één geest doordrenkt. Vele mensen zingen, vul mijn beker, Heer. Ik hef hem op, Heer. Kom en les deze dorst van mijn ziel. Brood van de hemel, voed mij totdat ik niet meer wil. Zo'n lied, hoe religieus ook, is voortgekomen uit volledige onwetendheid van Gods woord. Ten eerste is de Heere Jezus het brood van de hemel. Hij zei in Johannes 6, vers 35, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Halleluja. Ook zei hij in Matthäus 4, vers 4, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Halleluja. Daarom, geliefde, toen u wedergeboren werd, ontving u het ware brood uit de hemel. U ontving degene die verzadigt. Halleluja. Ten tweede, toen u de Heilige Geest ontving, ontving u de drank die de dorst van elke ziel lest. De Bijbel zegt, want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt en wij allen zijn van één geest.

0: bedrengt. 1 Korinthe 12, vers 13. Dit betekent dat u niet alleen de geest ontvangt, u drinkt ook de geest. Hij is Gods antwoord op de dorst van de menselijke geest. De vraag is daarom, waarom hebben velen nog steeds dorst en zingen zij, kom en les deze dorst van mijn ziel. Terwijl, terwijl ze de Heilige Geest al hebben ontvangen. Als u dorst hebt, drink dan van de geest. Met andere woorden, wees vervuld met de geest. Het is de bedoeling, geliefde, dat u voortdurend vervuld bent met de geest. Efeze 5 vers 18 tot 21 vertelt u hoe. Lees de volledige verwijzing, geliefde. Vervuld blijven met de geest en leven in het woord is het antwoord. Het is het beste leven. Zo overwint u ziekte. U overwint falen, gebrek en de omstandigheden van het leven. Zo wandelt u boven Satan, zijn handlangers en hun verdorvenheden. Hun verdorven invloeden. Zo leeft u in de realiteit van goddelijke voorziening en geestelijke verzadiging. Huil niet om iets wat u al hebt, geliefde. Blijf vervuld met de geest. Blijf leven in het woord. Daar is uw heerlijkheid. Daar zijn de resultaten. Uw resultaten zullen blijven toenemen. En u zult alleen maar in zegeningen wandelen. Halleluja. Halleluja. Geliefde, we zullen samen het gebed doen. U mag me nazeggen. U zegt, lieve Vader, dank u voor de Heer Jezus Christus. Hij is het brood van de hemel. En voor de Heilige Geest, de levende drank die mijn ziel verzadigt. Terwijl ik voortdurend drink van de Geest en in het woord blijf, wordt mijn leven verfrist, versterkt en gevestigd in goddelijke voorziening en bovennatuurlijke resultaten. In Jezus' wonderbaarlijke naam. Amen. Halleluja. Geliefde, bedankt voor het willen meedoen vandaag met de Rhapsody van Realiteiten. Geliefde, het woord van God is waarheid. Lees het, begrijp het en laat de geest van God u leiden. Als u de Rhapsody nog een keer nog eens wil lezen of erop wil mediteren, voelt u zich vrij om de thema van de dag. Dat is voor vandaag. Blijf vervuld met de geest en leef in het woord. Te sturen naar het nummer 8646446. Geliefde, als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Dood 110. We kijken uit naar u. Ik ben Michelle Afsende van Christ Embassy. Ik hou van u. Wees lief voor uzelf en ook voor een ander. Tot de volgende dag.
1: I overcame. How many overcomers? I overcame.

situation has expired.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

Yarechecha Adonai Vishum Recha. Yair Adonai Panavelecha Vechunika. Isa Adonai Panavelecha Vyashem Lecha Shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u.

0: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB, een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0,75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB-PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB-PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
1: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a daily inspiration, not just radio.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik in de sneller.
1: Liefste tante als Krivi. Dan gooi ze weer mee in de acte, jong. Dat is wat ik niet aan niks doe.
3: En dan,
2: Jij hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik hier om een phone chingboy ting. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: Wie are you?

0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services. Jouw oplossing.
2: Fill your school bag met 30% korting. Samen met Trustbank Amana lanceert Kerpelanis & Fay een exclusieve actie voor alle Trustbank Amana klanten. Besteed een bedrag van 7000 SRD-spullen en profiteer van 30% korting. Deze actie geldt voor bestaande Trustbank Amana Giro-rekeninghouders, nieuwe klanten die hun salaris laten storten en klanten die via Trustbank Amana een financiering aanvragen. De actie duurt van 15 augustus tot en met 31 oktober. Registratie vanaf 15 augustus bij alle Trustbank Amana filialen. Kerbalanis, save and enjoy. Trustbank Amana, confidence is the key.

Goedemorgen, broeders en zusters. Ik groet u in de wonderbare naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus van Nazareth. Dit is weer tijd voor het organisatiekwartiertje van de Church of the Living God International, dat elke zondagmorgen in uw huiskamer komt tussen 7:15 en 7:30. 'S morgens. Ik ben Philemon Mangal, voorganger in de gemeente Ebenezer aan de Kapelkamtadeelweg nummer 43 in het district Nika. Ik ben het voorrecht om in uw huiskamer te zijn op deze Pinksterdag. En we willen het woord ook vandaag met u delen. Ik wil met u gaan naar Galaten 5, vers 1. En daar staat geschreven, in de Nieuwe Bijbelvertaling, Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd de stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Zullen we samen dit kwartiertje aan de Heere opdragen. Vader, we komen voor uw troon van genade om u dank te zeggen voor een nieuwe dag die gij ons gegeven heeft, die we mochten aanschouwen in gezondheid en door uw kracht. Dank u Heere dat gij ons vandaag weer nieuw leven heeft gegeven. Dat gij opnieuw weer uw levensadem in ons gelaten heeft. Heer, dat wij ook vandaag weer onze ogen mogen opheffen naar u, naar uw troon van genade en u mogen dankzeggen. Dankzeggen voor de zon, dankzeggen voor de regen, dankzeggen voor levensadem in ons. Dankzeggen dat wij u mogen prijzen, loven en aanbidden. Wil alle luisteraars vandaag, Heer, aanraken terwijl ze luisteren naar uw woord. En dit bidden en smeken wij u om Jezus wil. Amen. Weet u, Christus heeft ons vrijgemaakt. We worden opgeroepen in dit Bijbelgedeelte om stand te houden en ons niet weer een slavenjuk op te laten leggen. Want weet u, vrijheid betekent eenvoudigweg leven, dat we mogen leven met een blij gevoel. Omdat het donkere verleden achter ons ligt en er ook vandaag op deze zondag nieuwe kansen in het vooruitzicht zijn. Nieuwe kansen in deze nieuwe week, elke dag weer opnieuw. En soms merken we dat dit gevoel ontbreekt, dit blij gevoel ontbreekt bij veel mensen die Jezus Christus, de verlosser en de bevrijder van de mens, niet kennen. En ook wij, kinderen van de levende God, de Allerhoogste God, kunnen soms verleid worden. Maar voor ieder van ons geldt, en ook voor ons, dat we stand moeten houden en ons niet opnieuw een slavenjuk moeten laten opleggen. En u weet, we zijn geen slaven meer. Christus heeft ons vrijgemaakt. We zijn niet meer onder een juk. We hebben geen bassie meer. Hij is onze held. Hij is onze bevrijder. En weet u, de brief aan de gemeente in Galatië is geschreven door de apostel Paulus. En hij wil de gemeente terugbrengen naar het zuivere evangelie. En Paulus trachtte dus hiermee om de conflicten die ontstaan waren over verschillende leerstellingen. En dan noem ik hierbij genade tegenover de wet. En geloof tegenover werken, probeerde Paulus dus op te lossen. Je had in die tijd ook de Judaïsten.
En die waren leraren die overtuigd zijn van het Joods geloof. En zij beweerden dat verlossing niet mogelijk was zonder besnijdenis. Dus dat was het geloof van de Judaïsten.

En deze leer wordt dus door apostel Paulus als dwaalleer beschouwd. In zijn brief verkondigde de apostel de realiteit van onze vrijheid in Christus Jezus. We zijn vrij van de wet. We zijn vrij van de macht van de zonde. We zijn vrij om onze levende Heer te dienen. En de blijde boodschap, blije evangelie, geldt voor alle mensen. Alle mensen. De Joden en de niet-Joden. De blijde boodschap betekent hetzelfde voor iedereen. Want de verlossing komt tot stand door Gods genade. De verlossing komt tot stand door het geloof in Jezus Christus en niets anders. Ik wil het herhalen. Verlossing komt tot stand door Gods genade. Door het geloof in Jezus Christus en niets anders. Hij zegt ook in het Bijbelgedeelte, niemand komt tot de Vader dan door mij. En mij is Jezus Christus. Geloof in Jezus Christus brengt echte vrijheid met zich mee, broeders en zusters, luisteraars. Vrijheid in ons denken. Vrijheid in ons doen, in ons laten. Vrijheid van verschillende vormen van onderdrukking. Verschillende vormen van verslaving. En bijvoorbeeld drugs, gokken. Allerlei vormen van suribet. En we hadden het pas erover van take a chance to make a change. Informatievergaring. Ook vrij van eten of drinken. En dit betekent dat we geen slaven meer zijn van de zonde. We zijn geen slaven meer van de wet. In de zin van het proberen die in eigen kracht te gehoorzamen. En weet u, elke samenleving kent wetten. Ook in ons land Suriname. We kennen religieuze wetten. We kennen ceremoniële wetten. We kennen morele wetten. En al deze wetten zijn bedoeld voor orde en structuur. Voor handhaving. Maar voor christenen mag geen enkele wet opnieuw tot een slavenjuk worden. We moeten stand houden. En we moeten ons krachtig verdedigen tegen elke vorm van terugval in de slavernij. Broeders en zusters, luisteraars, we zijn vrij door de kracht van de Heilige Geest om te leven in gerechtigheid en waarheid in deze wereld. We hebben kracht ontvangen en dat herdenken wij ook vandaag toen de Heilige Geest over ons kwam. We zijn niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere der Heerscharen. En dat kunnen we lezen in Zacharia 4, vers 6. Niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest. Zijn geest is zo belangrijk. En de apostel Paulus herinnert ons daarom eraan dat wij de Heilige Geest van Christus Jezus ontvangen hebben. En op basis daarvan mogen we hem blijven aanroepen, ook vandaag. We mogen hem aanroepen om hulp. Alles wat we nodig hebben, elke situatie, niets is onbekend bij onze Heer. Hij zal ons de weg wijzen om Christus te blijven volgen, dwars door al onze omstandigheden heen. En daarom wil ik u bemoedigen, broeders en zusters. Laten we vandaag, laten we in deze komende week, in de komende dagen, in de tijd waarin we leven, laten we deze geest van waarheid
en vrijheid voortdurend aanroepen voor leiding en begeleiding. En ik zeg u, we hebben het nodig. We hebben Jezus Christus nodig. En weet u, we hebben hem nodig om stand te kunnen houden. We hebben hem nodig om een goede strijd te kunnen strijden. En we moeten het doen, broeders en zusters, totdat hij terugkomt. Want Jezus gaat terugkomen voor zijn gemeente. Jezus gaat terugkomen voor zijn kinderen. Jezus gaat terugkomen voor allen die hem aangeroepen hebben en hem toegelaten hebben in hun leven als heiland, als verlosser, als bevrijder, als zaligmaker, als heelmeester. Jezus komt terug. En ik wil u vandaag zeggen, wees u ready. Wees u ready om uw Heer te ontvangen. Want hij komt terug, broeders en zusters. Ik wil u uitnodigen vandaag. Als u nog geen gemeente heeft en u wil graag een gemeente bezoeken. We hebben diverse gemeentes in onze land Suriname en ook in Frans-Guyana. We zijn de Heer dankbaar daarvoor. En we hebben te Mungo hebben we de gemeente Peter. We hebben in Komowijne, in Makariabo, hebben we de gemeente Osso Fulobi. We hebben ook nog in Komowijne de gemeente Jesus the Cornerstone, de Tamasari. En te Meerzorg, ook in Komowijne, hebben we de gemeente Faith and Victory. Ook hebben we de gemeente Faith and Victory te Wanica. We hebben de gemeente Ebenezer, zoals ik al zei. Ook in Wanica aan de Kappelkamta de Weg, een zijstraat van de Commissarisweg. En we hebben de gemeente Maranatha aan de Andijvistraat, de Charlesburg. In het binnenland van Suriname, in het district Sipaliwini, hebben we de gemeente Bunulini Ayesusi. We hebben ook de gemeentes Église du Frère Dieu in Saint-Laurent. We hebben ook in Saint-Laurent de gemeente de Mariflor. We hebben ook in het binnenland van Frans-Guyana de gemeentes Libafulibi, de Anacondre, Libafulibi, de Grand Santi en Liba voor Libi te Mofo Koele kreeg. En we zeggen de Heer heel hartelijk dankbaar voor. Ik ben Philemine Bangal Anes. En ik wens u een gezegende voortzetting van deze tweede Pinksterdag toe. Dat u werkelijk de kracht van de Heer mag aanroepen. Mag ervaren in uw leven. En ook mag gebruiken. Een gezegende zondag verder toegewenst in Jezus Christus' naam.

0: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB, een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0,75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB-PL kunt u van alles en nog wat aan. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani-winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB-PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
1: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom a Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
3: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
2: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Dat is wat ik niet aan niks doe.
4: En dan,
3: Je hebt niet dingen
2: aanbesteld, Rui. Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone chimboy ding. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
5: We are you, we are su.
6: Gi ala yu blessing yang, yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horen aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of

alas ma di kon khoboro e gado ne du sondu ma saide akisha yef gado en gado no sondu and if you kisi yef gado kisi wan nyung fasi fu libi dana a fasi dati you sa libi no mo kan ni anders wat het saad gods bleef in hem en hij kan niet zondigen. Want als saad voor gado het tang in you en you ma sondu sana saad voor gado na adjeje voor gado sa e prani in you en alla saad san prani lo biwan if na wa boon saad a ugro en neso eje voor gado e kom moro tranga en moro tranga en moro tranga en moro tranga in you lo biwan want hij is uit God geboren. Zie, na begin dat asma disi ako geboren uit gado. Zie, abe geboren uit amananga wapa. Amen. En dan nou ako geboren uit gado. Ako wanyusma. Meki apoko singi dat ki iko de wanyusma. Ouro sani pasagwe ala sani konyun. You de moro le ki wini man. En met zijde, die kon geboren uit gado, die kon de wanyusma. En tien, hij dacht hieraan zijn de kinderen gods en de kinderen des duivels kenbaar. Ataki na soye sabi, somana dem ching fu gado, nanga somana dem ching fu di dibri. Dus, a Bijbel taki efi de pinfu gado, da bepaalde sani you no ma do. Ma if you de pinfu dibri, da bepaalde sani you ma do wel. A ma di dibri, ala de voloko fin pobre, di dibri na noa bu roko. You se fa sol le ki a bun, di dibri na noa bu roko. Dat me ki no ma, efi doa voloko ma fu satan, no ma problemi abi. Ma devo ko fino bon ne ma chade ko na faya hier aan zijn de kinderen gods en de kinderen des duivels kenbaar da in tin bi ay taki een ieder die de rechtvaardigheid niet doet is niet uit God door leti ne do a rechtvaardigheid lok moto uit gado. Lobi wang da asma kai pri ki so moi akai taki so moi akai weer so wang moi paki akai du so heilig ma if ane du a rechtvaardigheid gado lobi wang if a letino di in ing da ikata ki asma na yu ya no gado fa yeshi leti in atrawang ma yeshi de woloko fu asma a woloko fu yu solanga yu du a woloko au de shi solanga yu pli kwa handle au de shi then to be luku a handling for you. Dat we zaptak je asma disi nog moeten uitgado. Want ane doa rechtvaardigheid. Amen. Want na afrok tu, na da peye sabi abon. Afrok tu sa asma egi. Na da peye sab suma na asma. If wa manyan bon, egi apra lobi wang. Na wa apra bon. If wa knepa bon, luku na abon, im luku na abon. Na manipulasi. Is hier dus... Asma die neer doet rechtvaardigheid. En ook geboren uit Gado. En ook wederom geboren like Fabede naar Nicodemus. En ook wederom geboren. Even min. Even min als wie zijn broeder niet lief heeft. Even was man lobby in Brada. Zo was man ook geboren uit Gado ook toe. If ons man lobby in sa anok geboren uit gado. Is hij met takken baka altijd met een voorbeeld dat hij we zien na de smas hij go in a top voor a kondre lobby one. We zien alle de lobby one dat hij furu fuden na furu man. Furu fuden no lob den brada, de no lob den sa. Fu say de. De nedure vaardigheid na de wijn yang de nyang de nyang.

0: nyang de nyang de nyang. We say fala gronde pike nyang srefi. So era ka dia bufuru fuding. Da you no kako te imita ki so wasma. Na wa refa da kasma. Ma mer noch you no kako te imita ki so wasma moto uit gado. Nin anok moto uit gado. Na urokomang fu satan a kobora uit satan. Adat me kai du de uroko fu satan. Dus de manting a dena you lobby wang. Fi you test you say fi luku if a sat fu gado de in you werkelijk. A sat fu gado na aje fu gado. If a de in you werkelijk. En ti luku de uroko fu you. If je sta ki de rechtvaardig. If de sandi si de fi in you libi lobby wang. De ik a jumpo bari wang bigi halleluja. Omdat you kobora uit gado. Ma if ano de fi in you libi. Dan je staat hier asaat voor God door de inyo. En je naar vrokoman, je geboren uit Satan. Nou, nou laat ik je uit de lobby wang. Doe alle moeite lobby wang. Doe alle moeite voor draai je libi, voor je wederom geboren. Zodat je gaat hier asaat voor God door de inyo. Zodat je kan nakt op je boos. En dat je minnaam op je voor God. En je naaf dat je abra de uroko voor je. Soma is de uroko voor je. Soma sabi abra de uroko voor je. Dat we libi in een moeilijk ding. We libi in een tempe agro dat we reis gaan wat einde. Dat boek ook etakie ter wereld is, maar we gaan nyan, we gaan drinken, we gaan preseden, we doen alles wat zijn. Die feesten, troe, troe. Massa Jezus ook kon, kote ki in gemeente. Je deklari, dat saad voor gado die in je, zodat je kan connect naar een gado te akon. Dat is voor barbari, psakba, lobi wang. Dat is voor play heilig, psakba. Nou, dat is voor set you srefi. Ya kombaka fu masa Jesus. Lobiwan. Ti de manting nanga de ngoto di simbo ambo de fiu. Dati suma khobora et gado. No man sondu. Ama ta sat fu gado de inne. En na so sabi suma le pchin fu gado nanga suma le pchin fu dibri. Na enda e taki. Suma no lobi embrada of lobi insa. Dati anno fu gado outu. Lobby one take the water to the sea and may God bless you. Baka di ye de water to the sea, lobby one itaki sang. Serifika de mi be gona kirki ba mi no be dry mi libi. Mi one tell you lobby one big ya sondal ka bet na ngami. Be dry you libi. So ati gado sa plani in sat in ing that ya kan grow. If you fool you anu na ngami. Dey tak na ngami tak masra. Mi ekong na you fesi. Ya yeah, see you. You can give me pardon. Voila mi sondu. Wang di mi sabi. Gado na nga wang di mi no sabi. And gado, mi believe you. That mi wakabaka you. Fu temino de la gronta fu disi moro. Na ini Jesus name. Amen. Wabi wang fi begia begi disi na nga mi for seeker. You make a extra step ba, lobi wang. Fu asad fu gado sa prani in you. En dat trouwen, dat kan zoeken aan gemeente, dat kan goed in die gado. Zodat je kan begeleiden, je moeder vader. Tien de man, telobie aan wie je naar buitenlijk weg. Nummer 2 tot 4, dat we begin, half 10, dan gaan begin. En 10 uur, mama, 10 uur, staan aan koma kandra, lobie aan. Als er even precies lobie aan, we hebben een tweede koma kandra, zei begin, half 6, dan kan naar auto, dan gaan begin. En 6 uur, dan kan naar we start. 10 dan gaan 8 uur, dan niet. Jullie van harte welkom, naar iedereen op de toekomst van kandra, zie. Na baitali weg, dat neemt aan zijn straat voor Angulam weg. Na winti waar je lobby wang, wat aan mijn leeuw straat, we deden, we begrepen ook de 10 room manting. Sunny Point, we deden, we begrepen 10 room manting, ook de lobby wang. Na Tamansari lobby wang, kilometer 13, we begrepen ook de 10 room manting, na Komakandra. Na Bronsweg lobby wang, we begrepen ook de 10 room manting, na Komakandra. Na Tapuripa, we deden lobby wang, we begrepen ook de 10 room manting, en na Brokopondo. Of op bakastiu men dape, tapa danga loktu dape, dape we bigi uktu 6 uur bakanda na koma kandra. Na mungo lobby wang dape we de uktu, we bigi dape tiro mante lobby wang. En na ini belge uktu lobby wang, we de dape we bigi dape tiro mamanting. Lobby wang, you de van harte welkom. Na iedere wang voor de koma kandra disi, pe wo begelei u moro fara, pe wo tak na ga u moro fara. Abra asad fugado, fu kanko doro moro fara na ga u. Me bless you to the mountain and me believe that you ontvang wasani and tang ini a lobby for gado that me a begi to the mountain and name for Jesus me begi for me tapu father in evil grantangi for abus kopu masra kare begi dati asa mitina nga ibri wang dati asa beti grong papa that is masa on the sub ben serifi asa pot ben serifi for si a spiegel that na a babel for you papa and luku if you are sad for you need them work look I first day handle I first day libi I first day take you libi one I first day go meet them brother nanga dey sala tangira tie go doro moro fire nanga we masra na to begin your papa any ending for you man in Jesus libi one this be the program doro fu hope make God bless you.
1: Kimang disbende a programma Doro Fu Hopu wa presenti fu gemeente handelinga. So masrawani ude bakanayu, trawiki sonde, Samyuru, Sampresi, 94.5 FM.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Luisteraars, goedemorgen. U hoort dominee Diane de Graven. Dit is het programma Een Goed Begin. Ons thema voor deze week is het vangen van mensen. En we hebben gisteren mogen horen over de schrijver van 73. Hoe hij erop uit wil trekken en iedere dag weer wil vertellen over God, over Gods werken, hoe het leven er ook uit mag zien. Vanmorgen gaan we naar het boek Genesis, het begin. En we gaan naar hoofdstuk 12. En we gaan horen over de roeping van Abraham. We lezen de versen 1 door tot en met 4. Genesis 12. Vanaf vers 1 door tot en met vers 4. De roeping van Abraham. De Heere nu zeide tot Abraham: ga uit je land en uit je maagschap en uit je vaders huis naar het land dat ik je wijzen zal. Ik zal je tot een groot volk maken, je zegenen en je naam groot maken en jij zal tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie je zegenen en wie je vervloekt zal ik vervloeken. En met jou zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abraham, zoals de Heere tot hem gesproken had. En Lot ging met hem mee. En Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran trok. Tot zover de versen 1 tot en met 4 uit Genesis 12. U bent natuurlijk vrij om door te lezen op uw tijd. Vangen van mensen. Mensen vangen. Hier horen wij hoe de Heer aan Abraham zegt: ga uit je land, uit je nageslacht, je maagschap en uit je vaders huis naar het land dat ik je zal wijzen. Hij was 75 toen hij gehoor gaf aan de roeping van God en vertrok uit Haran, uit het land van waar hij kwam, uit zijn vaders huis.

75. Vandaag de dag zouden wij zeggen, maar aan wat leeftijd dat je begin wat nieuws aan niet toch? Je hebt je hele leven al de dingen gedaan die je moest doen. Op je 75ste ga je echt niet iets nieuws ondernemen. Maar weet u, wanneer God roept, speelt leeftijd geen rol. God kijkt niet naar leeftijd. God kijkt naar wat Hij met ons wil en kan. Je moet u voorstellen, deze oude man, senioren burger, heeft zeker ongemakken. Kinderhatting, bakkeihatting. Ga maar naar. Kijkt u maar naar uzelf op deze leeftijd met welke ongemakken u niet allemaal geconfronteerd wordt. Het leven heeft zijn tol geëist op je lichaam. Vooral als je gedurende je leven hard hebt gewerkt en veel van je lichaam hebt geëist. En hij hoort die stem van God die hem zegt, ga weg uit het bekende. En je gaat naar het land dat ik je zal wijzen. Dus Abraham heeft geen idee, Podoro. Als het ware, hij heeft geen clue. Hij ziet geen hand voor ogen. Hij hoort alleen die stem die hem roept. Hem oproept. Hem wegroept uit Ur. Dat oerland, zijn vaderland. Hij moet op reis. En hij heeft alleen maar God om te vertrouwen. Hij moet het wagen met God. Hij moet het proberen met God. Hij moet op weg gaan ter vaderland. Wij zeggen, Winsva anego isranang, milopsranang. Soms worden je gouden bergen beloofd in den vreemde. Je wordt aangetrokken, je wordt als het ware verleid. En dan denk je, beter mi pina in mi egi kondreere. Dan dat ik in een ander land ga pinaren. Maar Abraham moet het wagen met God. Hij moet naar een ander land. Waar is dat? God zal hem de weg wijzen. Stap voor stap. En gaandeweg zal Abraham wel ontdekken waar de melk en de honing te vinden zijn. Het land overvloeiende van melk en honing, zegt de Bijbel. Kanaan, het beloofde land. Hij zal zich moeten richten, focussen, concentreren op God om te kunnen zien waar God hem leidt. Hij vertrouwt op die stem die hem roept. Zo is het allemaal begonnen, lieve mensen. Zo is Israël geworden wat het is. Een volk van dag en nacht. Een volk van duisternis en donkerheid. Maar ook een volk van licht en leven. En vandaag de dag is er oorlog tussen Israël en Palestina, Gaza. Mensen die elkaar uitmoorden, vermoorden. Kinderen, vrouwen, mannen. Maakt niet uit wie. De bombardementen vinden plaats met de hedendaagse technologische wapens. Israël is geworden wat het nu is. Een volk dat als een blinde door de wereld gaat, maar tegelijkertijd helder zicht moet hebben op Gods onafwendbare toekomst. En men zegt dat Israël de weg is gegaan van geloven. Maar ook wij moeten onze weg

0: gaan. Wij die geloven. Wij die zijn van Abrahams geslacht. Alle mensen overal vandaan gaan de weg van die eerste aartsvader. De weg van de blinde die tegelijkertijd een helderziende is. Wanneer wij die roeping aanvaarden, wanneer Jezus ons roept om hem te volgen, wanneer Jezus ons achter onze vissersboten vandaan roept, van onze potten en pannen, zoals Martha vandaan roept, om vissers van mensen te zijn, dan roept Christus Jezus ons op om in den blinde hem te vertrouwen. Weten we nooit waar we precies aan toe zijn als we de Heer volgen. Wat we slechts weten, de Heer zal mij de weg wijzen. De weg naar een land waar leven is in overvloed. Hij zal mij de weg wijzen in dit leven. Gaandeweg. Als ik hem vertrouw. Abraham, 75 jaar, staat op en volgt. Laat het vertrouwde achter zich, wat hij heeft opgebouwd, wat hij bij elkaar heeft vergaard. Hij laat dat en gaat die roeping aan. God heeft ons reeds gevangen in zijn liefde. En hij vraagt van ons om vanuit die liefde dat geloofsvertrouwen erop uit te trekken en weer mensen voor hem te vangen. Uit Oer is hij getogen aartsvader Abraham om voortaan te geloven in het land van Kanaan, om voortaan als een blinde te zien, een donker licht, om voortaan helderziende te zijn, op God gericht. Zo moeten ook wij Jezus volgen op zijn weg. Hoe vaak is onze weg niet donker? Hoe vaak is het dat we geen hand voor de ogen zien? Hoe vaak is het dat we gevraagd worden: laat alle zekerheid los. Laat die goden die we van huis uit zo graag eerbiedigen, laten we die loslaten. Laten we achter Jezus aan. En laten we dat gelovig doen. Want hij is het licht op ons pad. Hij is de lamp voor onze voet. Volgen we hem, dan verdwalen wij nooit en te nimmer. Ik wil u een hele fijne dag toewensen. Tot morgen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin, dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
1: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutter, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Geliefde God zegen en goedemorgen. Op deze zondag, de eerste dag van de week, heeft God ons wakker gemaakt, 24 mei. We mogen vieren Pinkstervisa. En we danken de Heer dat Hij naar ons heeft omgezien, over ons gewaakt heeft. En dat Hij het goed vindt dat we in leven mogen zijn. En lobby wang, voor die gado wikiwi, wie ati mo furu nanga tangi. Wie ati mo furu nanga tangi. En wie ka opo wie mofo voor prijzen al libelibi gado. Juist omdat Hij ons vandaag wakker gemaakt heeft. Het is alleen maar genade trouwens, dat gado wikiwi. Zo, we mogen vandaag in uw programma zijn De Hernutter. En ik wil vandaag met u lezen de dagteksten. Ik lees het uit het Tsranantongo. Pinkstervisa. Nunanga krakti, nunanga makti, mananga miyeye, masrafu alasani etaki. Nunanga krakti, nunanga makti, mananga miyeye, masrafu alasani etaki. Zakaria, kapitel 4, afversie die meki 6. En van deze zondag is Psalm 24, vers 7. Het dagwoord. Bigidoro bradius revi opo. Bigidoro undi knapu omenjari langakaba. O opo unsrevi sofara leki umang. Fu akono fu glori kung na ini. En het leerwoord is gehaald uit Handelingen 2, vers 2 tot 4. Boskopimang, kapitel 2, afversie de meki tugomit fo. Da wantrong so den jere. Wang babarik mopo fu himel. Leki te wang tranga winti e wai. Aben furu aheri oso pedebende. Neden si wansani leki pikin piki faya panyagona tapu aede fu ibriwang fuding. Dang aladesma kon furu nanga asantaye. Da wantrong so de yere wang babarik mopo fu himel leki te wantranga winti e wai. Aben furu aheri oso pedebende. Neden si wansani leki pikin piki faya panya gona tapu a ede fu ibri wang fuding. Dang aladen sma kon furu nanga asanta ye. En asihine ondro. So leki na Jerusalem a faya fu yu ben biging. Fu dopu yu gemeente na soyu musu dopu wi na ala kondre tetide. Yu lampu musu leti kari bari wiki opo alasma. Di esribi na yu heri kristen kerki. Tesofara den di worto futide.

Ga lezen, we mogen lezen uit Handelingen hoofdstuk 2. Een gedeelte uit het gedeelte dat vers 1 tot en met 13 beslaat, waar staat Pinksteren. En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis waar zij gezeten waren. En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden en het zette zich op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf te spreken. Nu waren er Joden te Jeruzalem, woonachtig, vrome mannen uit alle volken onder de hemel. En toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en verbaasde zich, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En buiten zichzelf van verwondering zeiden zij, zijn zij niet al deze die daar spreken, Galileërs? En hoe horen wij hen en ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? Parten, Meden, Emalieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, Pontius en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en de streken van Libië bij Syrië, en hier verblijven de Romeinen, zowel Joden als Joodgenoten. Tot zover deze schriftlezing.

Geliefden, wanneer we dit gedeelte lezen, dan zijn er een aantal dingen die erin opvallen. Eén is dat het de Pinksterdag was. Het was de Pinksterdag en ze waren allen bij elkaar. En het bij elkaar komen.

die er kwam, daarna kwamen er tongen als van vuur, staat er. Zo op ieder hoofd, we zien het soms in die tekeningen, zoals die kaarslichtjes er zijn, daar staat op ieder hoofd zo'n kaarslichtje. En dan komt er een moment waar ze vervuld worden met de Heilige Geest. En dan spreken ze in talen die ze zelf niet spreken. Dus stel dat je geen Libanees weet te spreken. En dan door die vervulling van de Heilige Geest is wat daar gebeurt, spreekt iemand Libanees. Of je weet geen Mandarijn te spreken, dan spreekt iemand Mandarijn. Vervuld door Gods Geest. Dus het waren talen die bestonden. Maar degene die die taal sprak, die kende die taal niet. Omdat het de Geest zelf was die hen deze taal gaf te spreken. En op dat moment waren er verschillende volken, verschillende groepen daar bijeen. En ze verbazen zich en zeiden van hallo, zijn dat niet Galileërs die daar staan? En hoezo praten ze een andere taal? Als we zouden kijken vanuit Suriname, zijn er een aantal talen. En dan zouden we kijken van hey, hoezo praat diegene die helemaal geen Arawaks weet te spreken? Hoezo spreekt die Arawaks? Of die ene die helemaal geen Okaans weet te spreken. Hoezo spreekt die Okaans? Of hoezo spreekt die Engels? Hoezo spreekt die Portugees of Libanees of Okaans? Noem maar. Ze spraken in elk geval in talen die Gods Geest gaf. Dus het waren geen tongen die niet verstaanbaar waren. Het waren talen die verstaanbaar waren door de mensen die daar in die omgeving waren. En de mensen verbazen zich van hoezo praten ze een andere taal? Maar weet u, we zien hieruit ook het tweede, dat de Geest op een geweldige manier kan werken, zonder dat wij soms zelf van bewust zijn. Want deze mensen, die spreken die taal niet, maar Gods Geest gaf het hun die taal te spreken. En de anderen konden verstaan waarover ze spraken. En ze waren goed en vertelden over Jezus de Christus, over het evangelie. Ze spreken natuurlijk niet uit zichzelf. En ze spreken over de grote daden. Hoe bijzonder zal het zijn geweest wanneer mensen die onze taal niet spreken, maar dat ze wel in hun taal horen hoe de grote daden des Heren zijn. Wat God gedaan heeft als almachtige, levende en wonderwerkende God in hun midden. En op een gegeven moment stellen die mensen zelf de vraag van, maar hebben ze niet te veel zoete wijn gehad? Want stelt u zich voor dat u plotseling iemand waarvan u zeker weet dat die persoon die taal niet spreekt, een andere taal ziet spreken. En die persoon is buiten zichzelf, die is helemaal in extase om te vertellen hetgeen uit zijn mond komt. Dan ja, dan is het te begrijpen dat de mensen zeggen van hebben ze niet te veel wijn, zijn ze niet dronken. En helemaal in extase kunnen ze zich voorstellen van die persoon staat niet stil, die persoon is heel erg druk. Die persoon geeft aan wat de daden des Heren zijn. Maar het is Gods Geest die deze mensen aanraakt die bij elkaar waren op deze Pinksterdag. Zo wanneer we praten over Pinksteren, is het de uitstorting van Gods Geest. Dus de mensen hebben de gelegenheid, Gods Geest brengt ze ertoe om te spreken in een andere taal. Zodat mensen, verschillende volken horen over de weldaden des Heren. En geliefde, ook wij hebben de taak om te praten over de weldaden des Heren. En we kunnen het vanuit onze eigen taal doen. Als we Chinees spreken of Sarmakaans spreken, vanuit onze eigen taal. Maar dit was een bijzondere omstandigheid. Mensen die die taal niet kenden, daar was Gods Geest. Kwam Gods Geest in om te laten horen wat de weldaden des Heren zijn. En weet u, wanneer we denken over die verschillende talen die worden gesproken, dan kunnen we ook ons herinneren in Genesis hoofdstuk 11, wanneer die toren van Babel wordt gebouwd. Dan bouwen de mensen de toren en hebben zoiets van, luister, we gaan bouwen naar de hemel. Eigenlijk wou we meet God. En God heeft zoiets van, dit is niet wat ik wil. Dit is niet wat ik vraag van die mensen. En het is God zelf die optreedt om de mensen uit elkaar te halen, doordat ze niet meer één taal spreken, maar ze spreken verschillende talen. Dus het lijkt bijna op hetzelfde, maar het is niet hetzelfde. Het is wel beide Gods ingrijpen om de mensen verschillende talen te laten spreken. Maar in Genesis hoofdstuk 11 is het een ingrijpen van God om mensen uit elkaar te halen, waardoor het grote plan van ze dat ze hebben om die toren tot naar de hemel te bouwen, dat plan niet doorgaat. En zo gaan ze uit elkaar. In dit gedeelte van Handelingen, welke we net gelezen hebben, is het ook een ingrijpen. Een ingrijpen van Gods Geest om de mensen verschillende talen te laten spreken. Maar dan wel
om de

wel daden des Heren te vertellen. Op deze dag, 24 mei 2026, mogen ook wij ertoe overgaan om te praten over de weldaden des Heren. Misschien kennen we geen andere taal. Maar laten we ons openstellen voor Gods geest. Om gebruikt te worden op de manier hoe Gods geest ons wil gebruiken. Misschien wilt hij u gebruiken om een profetie door te geven. Misschien wil hij u gebruiken om die gave van besturen daadwerkelijk tot uiting te brengen in uw kerkgemeenschap. Gods geest wil elke persoon gebruiken zoals hij wil. Later in de week zullen we zien dat er verschillende gaven zijn die Gods geest geeft aan ieder die hij wil. Ik bid dat we ons durven open te stellen om die gaven van Gods geest te ontvangen en het werkelijk te doen zoals God dat van ons vraagt. Waardoor we kunnen wandelen op die weg die hij voor ons gebaand heeft. Zoals deze mensen die opdracht van Jezus hadden uitgevoerd om bij elkaar te zitten in de zaal en te wachten op wat God zou doen. Toen kwam de uitstorting van Gods geest. Zo het was Pinksteren en op die Pinksterdag komt er een uitstorting van Gods geest. En we mogen ook in deze tijd ons openstellen om de uitstorting van Gods geest te blijven ervaren. Want wanneer we Christus hebben, dan staat Gods geest klaar om ons te leiden, om ons te helpen, om op de juiste weg te wandelen in ons geloofsleven.

zegen. Ik bid dat u een geweldige dag zal ervaren vandaag. Waarbij u zich niet alleen vandaag, maar blijft openstellen, elke dag opnieuw, voor de leiding van Gods geest. En dat hij u ingeeft wat de Allerhoogste vraagt. En bovenal, dat we durven in gehoorzaamheid te wandelen aan wat Gods geest aan ons zegt. Gehoorzaamheid aan de levende, almachtige God, de God van Israël. Geliefden, ontvangt u de zegen des Heren op deze zondag.

Geliefden, ik wens u een mooie voortzetting van deze dag. Dat het u en uw dierbaren wel gaat. Blijft u zich openstellen voor de leiding van Gods geest. Opdat hij u mag gebruiken zoals hij dat wil. Hij wil de mensen die bij elkaar waren in Jeruzalem, gebruikt hij door ze talen te geven. Om de weldaden des Heren te verkondigen. En u wil hij ook op een bijzondere manier gebruiken. Ik wens u een mooie dag toe. God zegen en goedemorgen.

0: slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai servies goed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani. Safe and enjoy.
3: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Yeah.

0: Het is 10 uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai servies goed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani. Safe and enjoy.
3: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You kan kisi syphilis te you abi seks na nga wasuma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki? Syphilis na amoro ogri siki di e prati na nga seks. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bakteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umasma presi, noso, mansma presi. Bosis refi kanchari a siki gomoro fara, te asoro den na a ini a mofo, noso lontu amofo. No no de tatra e shibere uma nanga flaka na ini de anu noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano e gi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom sa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu yu no dry dry en teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu en. So langa yu siwan soro go wawan ten na datra. Chari yu patna outu. Freiri nanga koni. Wear you condom, noso funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimus International Club Paramaribo ini rokomakandra nanga den patna fu eng.